0: Nee. Siri.
1: Wat is dat toch?
0: Hij is weg.
1: Dat bestaat toch niet?
0: Ik heb een spijsje weg.
2: Ja.
0: 3, 2, 1. Actie.